0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. En Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen, wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er een wereldwijd

0: Dam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd.

0: 15 graden. Overdag veel zon en droog. In de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee

0: mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Het is zaterdagochtend. De week is weer voorbij. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in onze regio? Rudo, Joyce en Brigitte praten hierbij. Dit is het Centraal Plus weekoverzicht.
1: Het is even na 7 op zaterdagochtend. Het is alweer een nieuwe maand, dames. Het is 1 augustus vandaag.
2: Ja. Tijd vliegt weer.
1: Ja, het is niet normaal. Ik weet nog dat we gelukkig nieuwjaar zeiden tegen elkaar.
2: Oh ja, voelt het de dag van gisteren.
1: Ja, nou ja, het is nu 1 augustus. 1 augustus klinkt dan alweer zoveel verder als jullie.
2: Vanaf augustus vind ik de maanden echt een soort van oud klinken of zo, ja.
1: Ja, van nou, we zijn alweer... Nou, we zijn ook
2: we zijn al bijna bij kerst.
1: Nou ja, eigenlijk wel. Het gaat al wel zijn. Nou, ik heb van de week de eerste bespreking over Sinterklaas en kerst alweer gehad.
2: Ja, bizar, hè? Ook echt wel zin in, hoor. Nou, vind ik echt leuk.
1: Nou, ik zat met iemand op een terrasje. 25 graden te praten over de kerstman.
2: Dat is toch weer apart. Ja, dat is apart.
1: Hey, welkom. We zijn er weer met een nieuwe aflevering van het Centraal Plus Weekoverzicht. Ik heb ze van stal getrokken, onze beste paarden.
2: Jee.
1: Brigitte.
2: Jee.
1: Ja, nou ja, ik moet een beetje de link maken, want het was toch een beetje de week van de paardenmarkt.
2: Ik wou zeggen, jij hebt nog niet door waar die heen gaat.
3: Nee, sorry. Precies.
1: Het is toch de week van de paardenmarkt geweest. We waren daar met Unity NL on tour. Onze andere stationen van Centraal Plus. En we waren natuurlijk 's ochtends bij die Voorschotense paardendagen. Daar moeten we het zo meteen over hebben, want ze stonden daar ook nog te protesteren. Of kunnen we misschien gelijk wel eventjes doen. Is ook de poll van deze week geworden. Paarden ter vermaak. Mag dat nog? Of dieren ter vermaak? In het circus of op de paardenmarkt. Want de Partij voor de Dieren die stond te demonstreren in Voorschoten. Dat die paarden daar eigenlijk onder erbarmelijke omstandigheden staan. En dat zij vinden dat die paarden daar weg moeten. Nou, even een kort rondje, wat vind jij?
2: Ik vind dat nog wel kan.
1: Jij vindt dat nog wel kan?
2: Ja.
4: Ik vind, gezien hoe het opgebouwd is en iedereen die er zo langs loopt en

0: volgens tenminste de laatste keer dat ik er wees, was, kon iedereen er gewoon bij, zeg maar. Ze aanraken wanneer ze wilden. Is dat nog steeds zo? Ja, afgelopen jaar ben ik er niet geweest.
1: Ja, maar. Het is een hele drukke straat met voetdrukjes en dingetjes. Ja. En allemaal mensen die de paarden kunnen aaien en kinderen op kniehoogte die zo hun vingers in de neus paard kunnen prikken.
0: Nee, ik vind dat wel anders moet.
1: Ja, ik was het met Brigitte eens. En toch door dat demonstreren ben ik er anders naar gaan kijken. Dat ik dacht, ja, het is voor die dieren eigenlijk helemaal, wie doen we hier een lol mee?
0: Ja, ik vergelijk het ook met mijn eigen hond bijvoorbeeld. Want ik heb een hond die is heel angstig. Nou, die hoef ik echt niet mee te nemen naar zoiets. Want die raakt helemaal in de stress. Die zie je trillen en die zie je doen. En nou ja, ik kan me voorstellen dat het voor die paarden ook gewoon zo is.
1: Want... Nou, ik kan me voorstellen als er alleen handelaren rondlopen die gewoon, hey, ik wil jouw paard kopen. Oh, hij ziet er goed uit. Handje klap, ik neem hem mee. Dat is al anders.
0: En als ze dan bijvoorbeeld gewoon afgezet staan, zeg maar. Net als dat ze bijvoorbeeld in een weiland staan.
1: Dat
0: ze gewoon
1: kan.
0: Een eigen plekje hebben. En een handelaar kan er gewoon naar kijken. En op afspraak met de verzorger, zeg maar, zal die misschien even een aantal testjes moeten doen of zo. Als dat onder begeleiding gaat, dan zou ik dat nog oké vinden. Maar inderdaad, dat die kinderen daar gewoon rondlopen en iedereen schreeuwt en doet. En nee, dat vind ik helemaal niks.
1: Nou ja, dat is dus eventjes de vraag. Wat vind jij ervan? Stem op de poll op centraalplus.nl. In ieder geval waren we bij de Voorschotense Paardendagen, waarbij burgemeester Nadine Steenman denk ik ook wel duidelijk aangaf dat er echt wel aandacht is voor dierenwelzijn. En we spraken ook Natasja. Als je verkijkt, zij is dan weer van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. En die stonden te demonstreren. Ook haar hoor je zo meteen.
2: Wat je ziet is dat Voorschoten komt je samen. De Voorschotenaren gaan of ervoor of erna pas met vakanties. En je ziet hier eigenlijk de historie van Voorschoten het terug in een nieuw jasje. Maar hier zie je hem gewoon helemaal terug. En dat is gewoon de moeite waard. Want het is voor jong en oud is er wat. En dat is gewoon heel mooi om te zien.
3: Traditiegetrouw stond de Voorstraat zaterdag overdag in het teken van de paardenmarkt.
1: En meneer, overweegt u om een paard te kopen?
4: Nou, was maar waar. Maar nee, geen ruimte en geen tijd ervoor. Dus we hebben vroeger veel dieren thuis gehad. En mijn vader stond hier ook altijd met ponies en paarden. Maar nee, zelf niet.
5: We hebben een grote aanvoer vandaag. Maar de handel is, dat valt me zwaar tegen. Ik heb hier 5 staan, ik heb er net 1 verkocht. En er is weinig animo, er is weinig, geen vraag.
3: Verderop in de straat hield de Partij voor de Dieren, net als voorgaande jaren, een stil protest.
6: We hebben vorig jaar natuurlijk zelf misstanden geconstateerd. Dus dankzij onze aanhoudende protesten en onze gesprekken zijn de verbeteringen doorgevoerd. Dus ja, in 2025 was het nog steeds heel slecht gesteld met deze paardenmarkt. En we zagen zieke dieren, we zagen gewonde paarden, we zagen gestreste paarden en er was gewoon geen watervoorziening.
2: Er zijn nu 2 dierenartsen die alle paarden controleren. We hebben gezorgd nu voor voldoende water, voldoende hooi. En dat zijn gewoon hele belangrijke zaken. Want 800 jaar was dierenwelzijn misschien geen onderwerp. Maar vandaag de dag wel. En dat is ook heel erg goed en terecht.
6: Ik heb vanochtend zelf ook even gekeken naar het uitladen van de paarden. Dan zie je ook weer hoe gestrest ze zijn. Ze zeggen altijd, de handelaren, van ja, als paarden niet willen lopen, dan lopen ze niet. Nou, ik heb zelf gezien hoe hard handen ze weggetrokken worden om meegenomen te worden. Niemand vindt het leuk om kort aangebonden op een markt te staan. Dus inderdaad, fijn dat er verbeteringen doorgevoerd zijn, vooral voor de paarden. Maar wij blijven hier net zo lang terugkomen tot er voorgoed een einde is gekomen aan deze paardenmarkt.
2: Het feest is echt gewoon veranderd en dat geeft helemaal niks, want de samenleving verandert. En daarmee veranderen ook tradities, maar ze worden nog wel in ere gehouden. Want Voorschoten en paarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 800 jaar paardenmarkt staan we nu op. En over 800 jaar moeten we hier nog steeds staan. Niet wij misschien, maar onze opvolgers. En dan is het nodig dat je verandert, dat je meegaat met de samenleving. 800 jaar stonden hier vooral slagpaarden die gewoon heel slecht werden behandeld. Laten we gewoon eerlijk zijn. Dat is nu gelukkig totaal anders. Het is veranderd van een veemarkt naar een meer markt met een folkloristisch en familiair karakter. En hoe mooi is het dat je die historische verbintenis tussen Voorschoten en paarden nog steeds houdt en daar gewoon een nieuwe invulling aan geeft.

0: Binnenprekken.
1: Zakken erin. Oh, sorry.
2: Ik had een beetje een flashback naar vorige week.
1: Oh, wat heb ik nou weer gedaan?
2: Nou, jij, toen hadden we een discussie en toen heb ik je weer beledigd. Nou, dat is eigenlijk ook iets.
1: Ja, dat is gewoon een standaard ding.
2: Nee, dat jij zei, vorige week zei je op een gegeven moment, oh, wat ben ik toch weer negatief?
1: Ja.
2: Ja. En toen dacht ik wilde deze plaat afkondigen en die is van Samber. Nou, toen
1: pas goed bij me, ja.
2: Dit moet toch een van je favoriete bands zijn? Door de Samber en Homewrecker hier bij Central Plus en Dua Lipa met Illusion. Op de zaterdagochtend, waarbij we elke week kijken naar het nieuws van de afgelopen week. Waarbij we in het volgende uur gaan bellen met Robert van Hemert. Althans,
1: gezellig.
2: Dat heeft Elmar gedaan, want die heeft een nieuwe single uit. Maar eerst het boerenprotest. Hebben jullie dat nog meegekregen afgelopen week?
1: Niet helemaal, maar wel een beetje, zeg maar. Ik zag dat er nu laat geprotesteerd werd en dat ze dat netjes naast de snelweg
2: nog wel.
1: Deden. Ja.
2: Dat is wel een beetje de boodschap, hè. Volgens mij. Ze zijn aan het protesteren, gaat over die stikstofproblematiek. En dat doen ze nog netjes. Dus het zijn nog publieksvriendelijke acties. Het is nog niet dat er trekkers op de snelweg gaan rijden met 40 kilometer per uur, waardoor iedereen in de file staat. Het is nu nog op afstand. Maar ze zijn wel andere dingen van plan, begreep ik al een beetje. Nou, in ieder geval maandagavond stonden ze ook op de A4 bij Zoeterwoude. En onze verslaggever Robert Beurse sprak met een van die boeren daar, een Zoeterwoudse boer. Nou, hoe zou die heten van zijn achternaam, denk je?
3: Het kan er maar één zijn. Meneer Kaptein.
2: Ja, Kaptein. Nou. Ja, het kunnen er zes zijn, maar ze heten allemaal Kaptein. Ja. Dus. Een van de kapiteins hoor je nu.
4: Er is een brief gepresenteerd door minister Van Essen. Waarin enorme ammoniakreducties worden gevraagd van de boer. En dat niet alleen. Het gaat ook over CO2 en het gaat over een GVE-regeling. Dus de veedichtheid moet drastisch omlaag. En dat is allemaal tot daar toe, maar het komt op het bordje van de boer terecht. En bij die plannen ontbeert het gewoon het is niet economisch doorrekend. Ze hebben het steeds over doelsturing met een heel erg mooi woord. Nu zeggen ze eigenlijk van ja, die reductie die je moet plegen. Er zijn twee, in het koffertje zitten twee goedgekeurde middelen. Dat is het koetoilet en dat is de lelysfeer. En dat zijn hele leuke dingen. Alleen die doen de kostprijs enorm verhogen. En eigenlijk zijn die voor een boer die 80 koeien melkt gewoon niet door te rekenen. Dus kortom, die plannen moeten terug naar de tekentafel. En die gereedschapkoffer die we krijgen om die reducties te plegen, je moet gewoon veel groter, veel breder. Kunnen we sneller slagen maken voor minder geld. Maar het is natuurlijk een landelijke actie. Hè? Dus door heel het land zijn nu eigenlijk gewoon publieksvriendelijke zichtacties gaande. En voor wat het waard is. Maar in ieder geval om zichtbaar te zijn richting de mensen om ons heen. Richting andere plattelandsbewoners. Dat het niet meevalt. Het is niet alleen. Hè? Kijk, zo'n brief die zaait er gewoon verdeeldheid. Voor de ene is een GVE-regeling valt wel mee. Hier in het Westen valt die over het algemeen wel mee. Omdat we hier iets extensiever zijn als bijvoorbeeld in een Brabant. Maar de ammoniakreductie die gevraagd wordt, die raakt ons gewoon allemaal. En dat betekent gewoon voor elk bedrijf dat er eigenlijk geïnvesteerd moet worden in een innovatieve oplossing. En dat is gewoon erg kostprijsopdrijvend. Zeker gewoon niet te doen eigenlijk.
5: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: Flair en Door het Oog van de Nacht is nieuwe Haagse muziek. Wat vinden we ervan?
1: Lekker.
2: Ik vind het een lekker nummer. Ja.
0: Ja, ja. Dat is, maar ik moet zeggen, er komt heel veel muziek uit Den Haag de laatste tijd. Want we hebben natuurlijk Sonnieu. Nou, Direct is niet van de laatste tijd, maar die maken natuurlijk ook al jaren muziek. Nu komt Flair, komt ook al uit Den Haag. We hebben Goldband, die komt uit Den Haag. Waar Den Haag een beetje bekend staat om van die bandjes, hebben we in Leiden natuurlijk de Volkszangers. Want daar hebben we Wesley Klein, Robert van Hemert, Mart Hoogkamer. Ik vind het wel grappig eigenlijk dat iedere stad dan weer zo zijn eigen talenten en zijn eigen ding heeft. Ja. Het is niet dat iedere stad natuurlijk zoveel artiesten voortbrengt. Hè? Dat dan weer niet. Maar Den Haag wel.
3: Eigenlijk het nieuwe Volendam eigenlijk. Soort van.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, en wat dan wel weer grappig is, dat weten wij toevallig, is dat een van die gasten van Flair, die heeft dan weer op het Dalton gezeten in Leidschendam om Voorburg.
1: Oh joh, wat leuk.
3: Nou, nou komt het wel heel dichtbij het, allemaal.
0: Ja, voor je het weet. Ja. Heb jij een talent?
3: Hoe? Ik denk het niet.
0: Wat op het podium kan, hè?
3: Oh, nou, ik probeer te jongleren.
0: Serieus?
3: Ja, serieus.
0: Is het echt?
3: Ja, serieus. Ik ken denk ik 6 slagen ken ik. Als je hier een balletje hebt, laat ik het zien.
0: Nee, ik heb hier nepcactussen.
3: Oh jee.
2: Dat gaat toch niet?
3: Ik heb eigenlijk alleen maar geprobeerd met balletjes, maar okay, ik heb hier cactussen.
0: Kan jij dit filmen?
2: Wacht even. Ja. Moment.
0: We gaan even staan. Mocht het lukken, dan zetten we het zo meteen nog wel even op onze socials. Okay. Dames en heren, ik kondig je aan. Ja? Dames en heren, hier is onze jongleur Brigitte Disseldorp.
1: Yes! Ja, dat zit er een beetje in, toch?
2: Ja, nou, beweging gaat goed.
0: Ja, anders doe je het nog een keer tijdens het nieuws zonder de... Doen we het voor de TikTok nog een keer, maar dan zonder de... Oh, wacht, wat gaan we doen?
1: Nee, ik pak gewoon
0: alleen de plantjes.
3: Ik trek gewoon het plantje eruit. Kan dat?
0: Ja.
3: Of ik sloop het gewoon?
0: Ja, die zit vast. Dus die kan je... Anders pak je die lossen. Dus
1: hier, deze twee.
3: Ja.
1: En die.
3: En deze?
0: Doen we het nog één keer.
3: Oké.
0: Dames en heren, hier is Brigitte Disseldorp, onze jongleur.
1: Nee.
3: Ik moet balletjes hebben. Ik kan het niet.
0: We gaan op zoek naar balletjes.
4: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
5: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Voor de komende maanden geldt een samenscholingsverbod voor de voetbalkooi in de Slaagwijk in Leiden. Het gaat om de kooi aan de Reigerhorst en het gebied daar direct omheen. Burgemeester Peter Heikoop stelt het samenscholingsverbod in vanwege toenemende overlast door jongeren. Het samenscholingsverbod geldt in het gebied tussen de Arendshorst, de Buizerdhorst en de Reigerhorst. De maatregel gaat komende maandag in en blijft van kracht tot en met 31 maart volgend jaar. Gedurende deze periode geldt dat het voor iedereen verboden is om tussen 10 uur 's avonds en 7 uur de volgende dag met meer dan 2 personen in het gebied aanwezig te zijn. Vanaf dinsdag 1 september gelden nieuwe regels voor mensen die staan ingeschreven bij huren in Holland-Rijnland. De belangrijkste wijziging is dat de inschrijving niet langer achteraf kan worden verlengd als de jaarlijkse verlengingskosten niet op tijd zijn betaald. Wie de verlengingskosten niet op tijd betaalt, raakt de inschrijving direct kwijt. Ook de opgebouwde inschrijfjaren vervallen. Tegen het beëindigen van de inschrijving kan geen bezwaar worden gemaakt. De gemeente Leiden gaat stroom aanvragen voor bouwprojecten tot en met 2036. De gemeente doet een oproep aan ontwikkelaars die nieuwbouwwoningen of onderwijshuisvesting willen bouwen, zich te melden bij de gemeente. Door netcongestie is er op het elektriciteitsnet niet genoeg ruimte voor alle bouwplannen. De gemeente kan nu voor bepaalde soorten woningbouw en onderwijshuisvesting capaciteit en voorrang aanvragen bij de netbeheerder. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is zwak tot matig, kracht 1 tot 3. Eerst uit het zuiden, in de loop van de dag draaiend naar zuidwest en uiteindelijk naar noordwest. In de regio wordt het vandaag 23 graden.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Meer nieuws via de site, app en socials.
7: Meer voor jou.
4: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. En Offenbach met Ella Henderson en Hurricane Hoddy. Het is inmiddels 7:30 geweest. En we gaan nog eventjes terug naar de paardenmarkt in Voorschoten. Mijn grote vriend was er, Brigitte. Weet jij wie ik bedoel?
1: Nou, die handelaar.
0: Ja.
1: Ja, leuk.
0: Dat is, nou ja,
2: dus, dat heeft een geschiedenis.
1: Ja, nee.
0: Het is niet echt mijn grote. Ja, het is nu mijn grote vriend. Maar ik heb ooit voor de televisie een paar jaar geleden een paard van hem gekocht. Maar ik denk dat het is voor tv. Dus hij leerde mij afdingen. En hij wilde dan €100. En ik zei dan €50. En dan zei hij 90. En dan zei ik 60. En dan zo. En toen uiteindelijk had ik dat paard gekocht. En toen zei ik, nou hé, dankjewel. Toen zei hij, ja, maar je hebt nu wel dat paard gekocht. Ik zeg, ja, dat was voor de tv. Hij zegt, nee, we hebben dit toch gedaan. Nou, toen kon ik het afkopen voor 2 tientjes of voor €25. Dus toen, echt, ja, weet ik veel. Dacht dat het een grapje was.
1: Nee.
0: Het jaar daarna was hij boos. En toen ben ik maar geld gaan pinnen. En toen heb ik het hem gegeven. En nu is het mijn beste vriend. En toen zei hij ook tegen me.
3: Hoe is het, vriend?
0: Ja, goed, met jou?
3: Ja, buitengewoon.
0: Je wordt ook niet ouder, hè?
3: Ik had de mooiste en de duurste vandaag bij me. Ik had nooit verwacht, maar doordat hij zo mooi en zo duur was, heb ik hem verkocht. Ze zijn er net mee weg.
0: Maar was het, hoe groot was hij dan?
3: Ja, nee, ook een mini Shetlander. Oh, ja, een merrietje. Maar driekleurig, zo apart.
0: Ja, nou, ik sprak net een van je collega's daar, die zegt, ja, het is vandaag niet zo heel
3: erg. Nee, de handel is traag, daarom juist. Er wordt niet veel gedaan. Maar ik had iets aparts en ja, daar heb ik het mee gered.
0: Maar hoeveel ben je er al kwijt dan vandaag?
3: Nou, 1. En ik heb er 1 nog bij gekocht hier. Maar ik heb hem verkocht aan 3 meisjes uit Stompwijk vandaan. En die zijn er nou mee naar huis lopen.
0: Die gaan lopen met papa en mama weten ook wel dat er een...
3: meisjes rond de 20. Dus,
0: Oké, die mogen zelfs anders een paard kopen.
3: Ze weten in ieder geval wel wat ze kopen.
0: Kijk, ze hebben grootste klant thuis waarschijnlijk.
3: Ja, ook dat.
0: Dus, met jou dan?
3: Ik ben tevreden. Ik heb er 1 verkocht. Nou ja, het was de duurste van de 2 die ik bij me had. Maar dit is nog een mooie.
0: Over wat voor prijs praat je dan ongeveer voor zo'n kleintje?
3: In ieder geval, hij ging over de 1000. Maar die hier staat, dat is een merrietje, 13 jaar oud. En daar zit ook een veulentje in. En er zit ook een heel goed papier bij. Heel mooi ding, heel lief. Dat is echt een kindvriendelijke pony. Die kan je het kleinste kind verkopen. En dan vraag ik voor €800.
0: Nou ja, als dit wordt uitgezonden, dan sta je hier al niet meer.
3: Ja, nee, maar, nou ja, maar ze kunnen hem altijd bellen.
0: Ja, met Rinus wil je geen ruzie, hè? Hoor je dat dan een beetje aan zijn stem,
2: nee,
0: hoe die praat?
2: Dat hoor je wel.
1: Dat hoor je echt.
2: Ja. Ja.
0: Dus ik heb toen heel snel onder dwang heb ik €25 ergens vandaan gehaald. En hem aan Rinus gegeven. In ieder geval, de uitzending kun je vinden op onze site centraalplus.nl. Volgende week weer een aflevering van Unity NL on Tour. Dan bij de paardendagen in Voorschoten. Daar hebben we ook wel hele dronken mensen gesproken.
1: Zo, maar op de een of andere manier bij Voorschoten, daar zijn ze echt... Echt allemaal weer een tandje erger qua hoekheid.
2: Goede feestvierders.
1: Zijn goede feestvierders, ja.
0: En wij sturen ook altijd iemand mee als we gaan filmen dan... dat ze niet aan Brigitte van de camera komen.
1: Ja, dus serieus, mensen die willen dan op camera komen... en die zien dan, oh, die dame heeft die camera vast. Die moet ik hebben.
0: Daar moet ik aan trekken.
1: Daar gaan ze aan mijn arm trekken. Gaan ze op mijn rug lopen tikken. Op een gegeven moment was er een man die ging in mijn oor fluisteren. Van, oh, jij doet echt goed werk, weet je wel. En ik, wow, doe even rustig.
0: Maar dat was Robert zelf.
1: Ja.
0: Nee. Ja. Die was dus mee als soort beveiliger. Hè. Zometeen Emma Heesers, Hartenbreker. En eerst Mr. Big, this is To Be With You.

0: Kijk die van jou.
1: Emma Heesters, nieuwe muziek, Hartenbreker en Mr. Big met To Be With You. Wij gaan naar de bibliotheek in Oegstgeest. Wie houdt er van Minecraft hier?
2: Ik zie hier een handje omhoog gaan.
1: Dit is radio, hè? Je moet wel praten.
2: Ja, okay. Open deur vraag. Ja, ik hou van Minecraft.
1: Voor de mensen die Minecraft niet kennen, wat is het?
2: Het is een spel, een open wereldspel. Je kan rondlopen waar je wil. Je kan dingen doen die je wil. Maar alles is gemaakt van vierkante blokken. Dus je kan van die vierkante blokken, die kan je verzamelen. Je kan allemaal dingetjes maken ermee. Maar je kan ook hele grote gebouwen ermee maken. En dan kan je echt je volledige creativiteit in los, zeg maar.
1: Hoor je die passie?
0: Je ziet het gelijk. Het gaat ook helemaal stralen. Ja. Het is jammer dat die mensen thuis dat niet kunnen zien.
1: Maar je hebt dus dat Minecraft-spel. Nee, daar kan je dus in bouwen. En de bibliotheek Bollestreek in Oegstgeest, die heeft dus aan kinderen gevraagd afgelopen week, wil je de bibliotheek van de toekomst bouwen?
2: Dat klopt, ja. En dat hebben ze gedaan. Een stuk of 15 kinderen, geloof ik, uit mijn hoofd. En die gingen echt, creativiteit ging los, zeg maar. Kinderen gingen kijken naar, ik wil daglicht wil ik hebben in mijn bibliotheek. Andere kinderen zeiden, de boeken blijven fysiek, dus niet digitaal bijvoorbeeld. Er waren ook op een gegeven moment kinderen die hadden paarden gebruikt als auto's. Dus ja, het is heel, heel leuk.
1: Hey, en jij hebt daar iemand van de organisatie gesproken?
2: Ja, dat was Wendy van Bert.
1: Ja, en die vertelde dus over die Minecraft.
3: Er zijn een hele grote groep kinderen, zit helemaal volgeboekt. En die kinderen zijn Minecraft-bouwwerk aan het maken. En niet zomaar aan het Minecraften, want ze hebben wel een hele duidelijke opdracht gekregen. Ze moeten namelijk de bibliotheek van de toekomst gaan ontwerpen.
2: Wat ontwerpen ze dan precies? Wat kunnen ze allemaal doen?
3: Ja, het is echt aan hun de vraag gesteld van hoe zie jij de toekomst van de bibliotheek? Hoe zou je de bibliotheek zien over 20 jaar? Verwacht je dat er nog steeds boeken zijn? Denk je dat we alles digitaal doen? Wat zou je moeten bouwen eigenlijk om die bibliotheek aantrekkelijker te maken? Moeten er meer rustplekken? Moeten er juist meer geluid? Ik heb ook aan ze gevraagd van joh, wat is de bibliotheek nou eigenlijk? En hoe zien jullie dat? En dan merk je dat kinderen toch wel echt wel antwoorden hebben van nou, dat is een plek om mensen te ontmoeten, om samen dingen te doen. Maar natuurlijk ook de boekenkasten. Gelukkig zien ze nog wel een toekomst voor papieren boeken. En verder moeten ze dus gaan kijken van wat kunnen we dus doen om die bibliotheek nog meer een ontmoetingsplaats te maken.
2: En waarom bouwen ze dit in Minecraft precies?
3: Nou, dat is natuurlijk een speelse manier om kinderen ook te laten nadenken. We geven ook wel eens workshops op het gebied van erfgoed. En dit is een van de thema's die we doen. En gewoon op een speelse manier toch nadenken over een plek waar ze wel vaak komen.
2: Jij loopt hier ook een beetje rond natuurlijk. Je ziet wat de kinderen aan het bouwen zijn. Wat valt jou op?
3: Het valt me op dat ze heel serieus ermee bezig zijn. Dat ze echt hele goede ideeën hebben. En dat ze ook allemaal een hele andere insteek kiezen. Dus de een is heel erg bezig met interieur. Van het moet mooi eruit zien met goede zitplekken en een fijne plek om te zijn. Terwijl andere juist heel erg bezig is met van ja, het moet een plek zijn voor op een andere manier met collectie omgaan bijvoorbeeld. Er moeten heel veel boeken staan. En zo zijn ze echt wel allemaal heel serieus bezig. En ze kunnen ook samenwerken in de wereld. Dat is ook heel erg leuk om te zien hoe ze samen overleggen en samen tot een nieuw ontwerp komen.
2: Gaat er ook op met deze ontwerpen gebeuren?
3: Nou, als er goede ideeën zijn, zeker. Want deze workshop wordt nu gegeven in het kader van 20 jaar Bibliotheek Bollestreek. En als er ideeën zijn, wie weet. Want kinderen komen toch altijd wel weer met verfrissende ideeën aanzetten. Dus wie weet. We gaan zo eens zien, want ze gaan het zo meteen presenteren.
1: De Minecraft dus, de Minecraft Challenge, zo heette die in Oegstgeest. Je hoorde Wendy van de organisatie daarover. De beelden kun je nu zien op onze website, dat is centraalplus.nl. Meteen deel 2 van het Centraal Plus weekoverzicht. Dan kan je horen hoe wij Brigitte met 30 graden met een cameratas en een statief naar het strand hebben gestuurd.
2: Dat was niet grappig.
1: Nee?
2: Ja, dat was wel leuk. Maar
1: we dachten, dat vind jij wel leuk. Gewoon met
2: ja, die bloedhit lekker strand op. Eerlijk.
1: Nou, dat zometeen in het volgende uur. En doe even je oren dicht.
2: Ja.
1: Want dit vindt zij helemaal geen leuk liedje, Joyce. Maar
0: ik dans lekker mee, hoor.
1: Hey. Dit is

0: de jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jennifer Pokeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om en ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Centraal Plus, weekoverzicht.
5: Met Sam Smith, Money on

0: Sam Smith en Money on My Mind hoorde je hier op Centraal Plus.
1: Het is zaterdagochtend. De week is weer voorbij. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in onze regio? Rudo, Joyce en Brigitte praten je bij. Dit is het Centraal Plus weekoverzicht.
0: Wat was dat?
2: Wat gebeurde daar?
3: Ja, ik kan niet als er dan wordt gezegd de week is weer voorbij.
0: Ja.
3: Dan gaat er in mijn hoofd gelijk een jingle van iets wat we zeg maar in onze jeugd elke vrijdag hebben geluisterd.
0: Hè?
3: De week is weer voorbij. De enige echte.
0: Alle 40 op een rij.
3: Maar dat zit er zo ingeramd.
0: De top 40 jingle.
3: Ja.
0: Oh, wat grappig. Ja, maar wij hebben een heel serieus nieuwsprogramma.
2: Ja, zeker.
0: Wij blikken terug op het nieuws van afgelopen week. Dat is Joyce, dat is Brigitte.
2: Gaat het.
0: Je hebt ook zo'n moeilijke naam.
2: Ik kan hem zelf niet eens normaal uitspreken.
0: Nou, maar serieus, hoeveel andere namen krijg jij als Brigitte van mensen? Birgit,
2: Bridget.
0: Ja.
2: Heel veel mensen noemen me gewoon Brie, natuurlijk. Brie.
0: Ik zat pas met Brigitte in de auto. Toen belde er iemand. En die, ik zei van ja, maar ik zit in de auto met Brigitte. Oh, hoi Bridget.
2: Ja
3: dat
2: het wordt gewoon een seconde ervoor
3: knap.
2: Gezegd.
3: Ik vind dat zo knap inderdaad.
0: Ja, maar zij zegt dan ook niet van ik heet Brigitte. Je gaat gewoon praten.
2: Ja, ik luister naar alles waar een B en R en een I in zit. Dus.
3: Maar dat zit toch hetzelfde ook met e-mails. Je sluit een e-mail af met je naam. En dan krijg je een hele andere naam terug.
0: Ja, met vriendelijke groet. Ja. Rudo Slappendel. Hallo Ludo.
2: Ja, die krijg je vaak, ja.
0: Of beste Ruud of Rudy, hoor ik ook. Maar goed, wij gaan naar het nieuws van afgelopen week. We zeiden het al, het was ruim 30 graden woensdag. En wij dachten, weet je wat leuk is? We sturen Brigitte naar het strand.
2: Ja, met een lange broek.
3: Leuk.
0: Ja, dat doe je zelf, hè?
2: Ja, ik ga niet naar werk met de korte broeken.
3: Discussie voor later. Je badpak meenemen, handdoekje, even een duikje nemen. Daarna.
2: Hebben wij een Centraal Plus badpak?
0: Als jij die wil.
3: Oh, dat gaan we regelen. Okay. Dit gaan we regelen, jongens.
0: Wil jij hem volgende keer aan dan?
2: Nou, misschien.
0: Nee, maar vind je korte broek naar het werk?
3: Dat kan toch?
2: Vind ik geen logo.
3: Als je een nette korte broek gewoon hebt.

0: een hotpants of zo.
1: Ja, maar ik heb echt van dat loopgips, joh. Ik heb witte benen, melkflessen, noem maar op.
0: Dan doe je gewoon even zo'n smeerseltje. Dat werkt.
1: Oh, daar ga ik zo naar op?
0: Nee, dat werkt fantastisch gewoon niet.
1: Nee, dat gaat niet. Ik word helemaal naar van smeerseltjes en ik heb witte benen. Nou,
2: je moet ook geen ajoli op smeren.
1: Oh, ik word bij mesje zo. Ja.
2: Bruiningscreme. Maar goed, voordat dit een lifestyle-programma wordt. Wij gingen dus naar de reddingsbrigade in Wassenaar. Onder andere ook op mensen gevraagd op het strand hoe ze het vonden met die warmte. Maar eerst aan die reddingsbrigade. Wat ze nou eigenlijk tegenkwamen op zo'n drukke dag op dat strand?
3: Statistisch zien zijn de EHBO'tjes altijd... De meeste, hè, dat zijn sneeën in de voeten of steken of kwallenbeten. Hopelijk niet erger. En dan toch kinderen die vermist raken, is regelmatig. Ik heb net ook polsbandjes uitstaan deden. Zeker op een dag als vandaag is dat heel belangrijk. Want je verliest het kind veel makkelijker uit het oog als het zo druk is. En het zelf heel warm hebt. Ja, en dan natuurlijk de reddingen op zee. Dat kunnen watersporters zijn, dat kunnen zwemmers zijn, dat kunnen mensen die onwel worden in het water zijn.
4: Ja, ze rijden af en toe heen en weer om te kijken of er rare dingen gebeuren, maar het gaat allemaal prima en ja, ik heb er geen last van. Dus ik vind het hartstikke mooi dat ze er zijn.
5: Ik heb ook mijn zoon meegenomen, dus als hij straks het water in gaat, ik ga ook wel mee hoor natuurlijk. Maar het is toch altijd wel een lekker gevoel als er iemand met je meekijkt om alle kinderen in de gaten te houden. Want ja, het is wel belangrijk dat we allemaal weer veilig naar huis gaan.
6: En weet hij ook wat de vlaggen betekenen van de reddingsbrigade?
5: Ja, ik moet eerlijk zeggen van niet. Maar ik ga ervan uit dat, als er echt dreiging is, dat er wel wordt gewaarschuwd. Ook met vocale aanwijzingen, zeg maar. Dus, maar goed, ik ben ook niet iemand die heel diep de zee in gaat. Dus in principe komt het altijd wel goed.
4: Wat was het nou? Ja, als de ene vlag, dan mag je die niet in. Want dan is de zee wild. Of dan heb je van die kolven, of hoe heten die dingen? Muien.
3: Nou, die vlaggen zijn heel belangrijk. Alleen bleek een paar jaar geleden dat de mensen eigenlijk de betekenissen amper meer wisten. Dat heeft er ook mee te maken dat bijvoorbeeld een Formule 1 ook vlaggen gebruikt. En dan zou je kunnen denken dat rood betekent dat de race gestopt wordt. Maar rood is bij ons dat de zee heel gevaarlijk is en dat je niet mag zwemmen. Daarom zijn de vlaggen aangepast door een organisatie Strand Veilig. En nu staan er ook pictogrammen en tekst in.
7: Dat voelt een stuk veiliger. En het was dan ook tot laat in de avond druk op het strand van Wassenaar.
4: Nou, ik kom hier al heel vaak en ja, het is een fijn strand, leuke mensen en ja, je kan goed parkeren en het is niet zo vreselijk ver lopen naar het strand vanaf de parkeerplek.
6: Waarom dacht u, de Wassenaarse slag, daar moet ik heen?
5: Ja, één, omdat het heel warm is inderdaad en twee, we wonen in Voorschoten, dus het is voor ons om de hoek. En we hebben vakantie, dus ja, moet je wel even lekker genieten van het mooie weer.
0: Serieus?
2: Ja, ondertussen, terwijl jullie...
6: Oh, sorry.
2: Nee, dat is helemaal niet erg. Het gaat nog steeds over de cremmetjes hier.
0: Ja, inderdaad. Joh, je moet toch wat?
2: Ja, maar jij denkt dat ik zo bruin ben van mezelf.
0: Nee, joh, dat is gewoon een cremmetje.
2: Allemaal cremmetjes. Dit zijn ook allemaal cremmetjes,
6: oh,
2: hoor.
6: Oké, okay. Nou, dan moet ik jou hebben, denk ik.
2: Ik ben zo wit als maar kan. Goed, het is Centraal Plus. Zometeen gaan we het hebben over het Jeugddorp. Aankomende week is dat in Leiden. Mark Amber komt er nog aan. En hier is Shannon Spyro, Material Lover.

0: We zijn op dit moment bezig met onze tweede tent. Onze tweede tent duurde iets langer dan gepland, maar die gaat als het goed is vandaag omhoog. En verder zijn we aan het opbouwen voor weer een heel leuk jeugddorp.
1: Hoe verloopt de opbouw?
0: Redelijk soepel. We hadden een paar kleine tegenslagen, maar die zijn er elk jaar wel. Dus die hebben we weer opgelost en we gaan nu weer rustig verder.
1: Vorig jaar was de eerste keer dat jullie op deze locatie het jeugddorp organiseerden. Hoe is dat bevallen en gaan er misschien dingen nu anders gebeuren?
0: Is zeker goed bevallen. We hadden ons drukste jaar ooit, dus alleen maar positief. We hebben een kleine aanpassing gedaan in de opstelling van de tenten om wat meer schaduw te creëren bij vooral het podium. Die stonden de hele dag vol in de zon, was wat warm. Dus daar proberen we dit jaar wat meer schaduw te creëren. En voor de rest blijft alles redelijk hetzelfde.
1: Hoe gaat de aankomende week eruit zien?
0: We hopen druk. En met lekker weer natuurlijk.
1: En heel veel activiteiten.
0: Dat zeker.
1: Wat zijn hoogtepunten?
0: Huttenbouw, knutselen, sportenspel, theater en we hebben weer 35 workshops, dus altijd wat te doen.
1: Verwacht je weer drukte?
0: Absoluut.
1: Hoeveel kinderen verwacht je ongeveer?
0: We hopen natuurlijk net zoveel als vorig jaar, dus rond de 2.500-300 per dag. Maar we gaan het zien.
1: Kunnen mensen zich nog aanmelden ook?
0: Absoluut. De kaartjes zijn eventueel al te koop via onze website www.jeugddorpleiden.nl en eventueel ook aan de deur op de dagen zelf.
2: Jordi Piquet, de voorzitter dus van het jeugddorp in Leiden. En volgende week woensdag dan hebben ze een soort persmomentje, geloof ik. En dan gaan we daar een nieuwe Rudo filmen.
1: Ja, dat is zeg maar de officiële opening, zogezegd, inderdaad, voor de pers. En dan gaan wij langs. Ja. Ja,
2: gezellig. Volgende week woensdag is dat. Zometeen gaan we het hebben over de aanslag in Berlijn bij de Pride daar. En wat voor impact dat in Leiden heeft. Maar eerst Lucretia McNeil. Dit is Ain't That Just The Way.

0: Lutricia McNeil, Ain't That Just The Way. Wat een gedoe vorige week in Berlijn tijdens de Pride daar, aanslag die gepleegd is. In Leiden hebben we ook een eigen Pride. Daar zijn wij nog nooit geweest, geloof ik. Hè?
1: Nee, wij hebben het altijd zelf heel druk op die dag.
0: Met wat anders. Ja. Dus, maar er is dit jaar wel weer een Pride. En ja, dan als er zoiets in Berlijn gebeurt, moet je je ook afvragen, hoe zit dat dan in Leiden? Brigitte, jij bent naar de organisator gegaan. Dat is Lorenzo van Beek. Maakt hij zich zorgen?
2: Lorenzo heeft een beetje de instelling van, als je het aandacht geeft, dan wordt het probleem groter. En hij zegt ook, zolang er nog geen echte dreiging is voor Leiden, maak ik me nog geen zorgen. Wel benadrukt hij natuurlijk dat er wel gewoon beveiliging is, dat er echt wel in de gaten gehouden wordt, dat alles veilig verloopt. Dus dat, ja.
0: Ja, eigenlijk een hele stomme vraag dat ik jou vraag, want hij gaat er nu ook.
2: Hij gaat het zelf vertellen.
0: Hij gaat het nu zelf vertellen.
3: Het is natuurlijk vreselijk wanneer zoiets gebeurt. En zeker omdat de reden erachter natuurlijk compleet ongegrond is. Mensen zijn gewoon blij om een evenement te organiseren. Dus ja, dat zoiets gebeurt, dat doet ons natuurlijk ontzettend veel verdriet.
2: Wordt het belang om Pride te vieren nu ook groter na deze aanslag?
3: Nou, niet zozeer vanwege de aanslag. Maar de aanslag helpt natuurlijk niet mee om het minder te gaan organiseren. Het is heel simpel. Actie op reactie. Als dit tot de community gedaan wordt, dan zal de community daarop reageren. En dan zullen ze in ieder geval niet minder Pride gaan organiseren.
2: Ja. Zou er dan misschien extra maatregelen op evenementen moeten komen, denkt u?
4: Ja, ik denk het wel. Kijken hoe dit in Berlijn had kunnen gebeuren. En had dit in Berlijn kunnen voorkomen? En zo ja, dan de juiste maatregelen nemen voor alles wat in Nederland plaatsvindt.
5: Er is een gevaar van kopiëren, maar dat is er altijd bij dit soort incidenten. Je hoopt natuurlijk dat dat niet gebeurt.
6: Pride Amsterdam neemt extra veiligheidsmaatregelen, maar in Leiden is daar vooralsnog geen sprake van.
3: Amsterdam is natuurlijk wel een grote stad, hè? Dus ik snap dat zij er net als Berlijn ook wel een beetje rekening mee houden van wat gaan we doen, hoe kijken we hier naar, welke maatregelen treffen we. Kijk, het is heel simpel. Het is, als mens is het natuurlijk vreselijk dat zoiets gebeurt en we moeten ons vooral niet laten ontmoedigen dat we niet meer naar mooie, grote, fijne, openbare evenementen gaan waar we in dit geval vieren dat we mogen houden van wie we mogen houden. Dat wil niet zeggen dat we niet moeten opletten. Dat doen we natuurlijk zeker. Maar laten we ons allemaal vooral niet te bang gaan maken dat we nu allemaal thuis blijven, want het leven is prachtig en dat moet gevierd worden. Dus ik zou zeggen, kom vooral naar Pride Leiden, want het wordt een heel mooi feestje en uiteraard houden we alles in de gaten. Centraal. Thank you.

0: you, I stop feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms.
1: In your arms, staat op Centraal Plus. 20:30, zometeen meer fragmenten van het nieuws van afgelopen week. En Brigitte, favoriete band, komt eraan. Zometeen hoor je namelijk...
2: Wie? Oh, hè?
1: Somber.
2: Alweer?
1: Ja, maar dan met een nieuwe single. My Body Isn't Ready.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
4: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Voor de komende maanden geldt een samenscholingsverbod voor de voetbalkooi in de Slaagwijk in Leiden. Het gaat om de kooi aan de Reigerhorst en het gebied daar direct omheen. Burgemeester Peter Heikoop stelt het samenscholingsverbod in vanwege toenemende overlast door jongeren. Het samenscholingsverbod geldt in het gebied tussen de Arendshorst, de Buizerdhorst en de Reigerhorst. De maatregel gaat komende maandag in en blijft van kracht tot en met 31 maart volgend jaar. Gedurende deze periode geldt dat het voor iedereen verboden is om tussen 10 uur 's avonds en 7 uur de volgende dag met meer dan 2 personen in het gebied aanwezig te zijn. Vanaf dinsdag 1 september gelden nieuwe regels voor mensen die staan ingeschreven bij huren in Holland-Rijnland. De belangrijkste wijziging is dat de inschrijving niet langer achteraf kan worden verlengd als de jaarlijkse verlengingskosten niet op tijd zijn betaald. Wie de verlengingskosten niet op tijd betaalt, raakt de inschrijving direct kwijt. Ook de opgebouwde inschrijfjaren vervallen. Tegen het beëindigen van de inschrijving kan geen bezwaar worden gemaakt. De gemeente Leiden gaat stroom aanvragen voor bouwprojecten tot en met 2036. De gemeente doet een oproep aan ontwikkelaars die nieuwbouwwoningen of onderwijshuisvesting willen bouwen, zich te melden bij de gemeente. Door netcongestie is er op het elektriciteitsnet niet genoeg ruimte voor alle bouwplannen. De gemeente kan nu voor bepaalde soorten woningbouw en onderwijshuisvesting capaciteit en voorrang aanvragen bij de netbeheerder. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is zwak tot matig, kracht 1 tot 3. Eerst uit het zuiden, in de loop van de dag draaiend naar zuidwest en uiteindelijk naar noordwest. In de regio wordt het vandaag 23 graden.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws via de site, app en socials.
6: Meer voor jou.
3: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Years and Years, King and Somber, My Body Isn't Ready. Het is 8:30 geweest. Je luistert naar het Centraal Plus weekoverzicht. We gaan naar nieuwe muziek van Robert van Hemert. Uiteraard is Donnie weer uit de mottenballen getrokken. Want iedereen die een hit maakt met Donnie heeft een hit.
1: Hij is er vaak, ja, zie ik.
0: Donnie is er altijd. Ja. Terwijl, moet je maar zo meteen maar... Donnie's teksten slaan nooit ergens op.
2: Oh, nee, eigenlijk maar niet.
0: We zwemmen in de bubbels als een kabeljauw. En...
1: Het klinkt wel lekker.
2: Heb jij dan ook niet dat je het dan wel gewoon voor je ziet ook?
1: Ja.
0: Nou.
2: Nee, niet.
0: Ik denk af en toe bij die man, wat zingt hij nou weer? Maar goed, ja. ik moet zeggen, de nieuwe single van hun, ik heb hem nog niet goed gehoord. Gaan we zo meteen doen. Robert van Hemert, onze eigen Leidse Robert van Hemert, die trouwens Leiden gaat verlaten.
1: Oh. Want,
0: ja, hij heeft een nieuw huis gekocht. Je ziet al die grote Leidse artiesten, als ze een beetje gaan verdienen, dan gaan ze toch allemaal een beetje de kooi uit.
1: Ja, inderdaad. Ja, nu je het zo zegt.
0: Ja, maar ook wel logisch, want ze worden allemaal rijker en rijker. Mm-hmm. Ja, zet maar eens een hek voor je huis in de kooi. Dat kan.
2: Ja,
0: dat kan
2: nee, dat wordt ingewikkeld.
0: Maar goed, zometeen gaat Elmer Bussen, want daar hoor je het gesprek mee, in gesprek met deze Robert van Hemert. Ze hebben het over die nieuwe single, maar ook over de verhuisplannen. Elmer die denkt dat Robert van Hemert wel rond de kerst in zijn nieuwe huis zit. Maar dat is nog veel eerder, joh.
3: Oh joh, nee joh. We gaan er even kijken. Over een week of twee zitten we erin.
4: Dat meen je niet.
3: Ja, dat meen ik wel.
4: Dus dat gaat ook gewoon nog deze zomer gebeuren.
3: Ja, daarom. Het is best wel druk daarmee. Dus we moeten ook verhuizen en zo. Maar we gaan wel over 2 weken verhuizen. Dus ja, we kijken er heel erg naar uit, man. Het is echt prachtig geworden.
4: Ja, echt super gaaf. Hard voor gewerkt. Veel optredens voor gedaan. Veel de studio voor ingedoken. En over liedjes gesproken. Ja, dit jaar. Het lijkt wel weer gekker dan alle andere jaren.
3: Ja, inderdaad. Ja. Weet je, ik release heel veel. Dus... ik release heel veel. We zitten niet stil. En dat mensen ook gewoon tegen me zeggen van... Ro, je hebt de een nog niet uit of je geeft je doet een ander.
4: Ja, je zou het bijna wel zeggen. Want Zandloopster is nog een waanzinnig grote hit. Sterker nog, Mouet dat nou? Dat is ook gewoon nog steeds een grote hit in heel veel hitlijsten. Maar ook in het land zijn het liedjes. Iedereen kent het en zingt het mee.
3: Ja, het is bizar, man. Het is bizar. Die liedjes die gaan zo goed. Wat je zegt, Mouet die staat gewoon nog in de top 10, in de top 50 van Spotify. En Zandloopster ook gewoon of 12 nog. Dus die draaien gewoon zoveel streams. Ik ben ook eigenlijk niet echt verplicht, zeg maar, om nieuwe muziek te brengen. Alleen ik vind het gewoon wel belangrijk om veel te releasen. Ook met het zicht natuurlijk volgend jaar dat ik de AFAS ga doen.
4: Ja.
3: Wil ik gewoon wel veel goede eigen repertoire brengen ook die avond.
4: Want hoe werkt dat dan? Heb je dan zoiets van, er is een liedje klaar, weet je wat, we slingeren hem gewoon de wijde wereld in?
3: Nou, ik slinger niet zomaar natuurlijk wat online. Ja, als ik het gevoel heb van ja, dit vind ik heel goed. Dan moet het natuurlijk wel online. Dus, en dat is ook een klein beetje, hoe noemen we dat? Plannen zeg maar wanneer je dat gaat doen. Want ik heb nog meer liedjes en ook nog een bijzondere samenwerking op de plank liggen. Wat ook nog eraan moet komen. Dus ja, weet je, je moet een beetje op het juiste moment proberen te schieten. En dan hopen dat de mensen het leuk vinden.
4: Ja, gewoon goed timen en goed plannen. Ja, vandaag de nieuwe single met Donnie. Nou, met Donnie heb je ook dat succesliedje Mouet dat nou. Nu Fisherman's Friend. Eigenlijk een plaat met een soort knipoog, hè, dit?
3: Dit is wel een plaatje met een knipoog, ja. Ja, je hebt natuurlijk die Fisherman's Friend snoepjes, toch?
4: Ja.
3: Die kill snoepjes, die dingetjes. En... Ja, toen zaten we in de studio en iemand trok dat zakje uit zijn zak. Ik weet niet precies hoe dat kwam, maar toen zei Don van... ja man, wat zijn die Fisherman's Friends? En toen dachten we van, hé, dat is wel geinig verzonnen. En toen zijn we gaan schrijven.
4: Is toch eigenlijk ook geniaal? Dus er gebeurt wat en door middel van wat er gebeurt op dat moment wordt er iets onthouden. Ja. En dat resulteert dus in de nieuwe plaat van vandaag die uitgekomen is.
3: Dat is echt zo bijzonder elke keer. En dat was ook met Mouet dat nou. Was dat ook zo met die fles Mouet in de studio die bij het koffiezetapparaat stond. Ja, dat zijn gewoon van die kleine dingen wat uiteindelijk gewoon zorgt voor een heel liedje wat je dan gaat maken. Dat is wel het bijzondere en vooral ook het leuke en creatieve zeg maar van de muziek.
4: Dus eigenlijk in alles wat er gebeurt altijd oren en ogen goed open houden.
3: Ja, ja, ja, ja. En bij Donnie gaat het af en toe heel erg snel in de studio met zijn geintjes. Dus die is de hele dag is die aan die gek.
4: Ja, heerlijk.
3: Dus je moet wel scherp zijn.
4: Nou, met andere woorden, gaat allemaal gewoon top. Jij noemde net al eventjes AFAS, dat gaat er aankomen. Ben je daar al een beetje ver mee qua voorbereidingen?
3: Ik heb van de week met de bandleider gezeten. Hebben we gepraat over de show. Wat ik allemaal wil. Maar weet je, we zijn echt op tijd. Hè? Dus die voorbereiding, daar heb ik gewoon ook lekker al mijn tijd voor. En dat ga ik ook zeker nemen. Maar ja, weet je, wat ik wel kan zeggen is dat er nog maar, ik denk een kaart of ik denk 300 kaartjes en dan zijn we uitverkocht. Dus, en dat geeft wel echt, een boost, ook voor volgend jaar alweer, om te kijken wat we dan gaan doen. Zeg maar na de show, na de AFAS, wat je daarna dus, zeg maar, weer gaat doen.
4: Ja, ik moet zeggen, de lat die komt natuurlijk ook steeds hoger te liggen. Voel je dat zelf ook of zeg je, ook dit geeft me weer heel veel positieve energie?
3: Dit geeft alleen maar positieve energie, want dit is uiteindelijk een soort van waardering van wat je aan het doen bent. Hè? Dat de mensen ook echt... Kijk, Elmar, je kent natuurlijk heel veel hitscoren en dat gaat de laatste tijd heel erg goed. Daar ben ik me heel erg bewust van, maar je moet ook maar kijken van ja, vinden mensen het ook wel echt leuk om, zeg maar, naar een show te gaan, 2 uur Robert van Hemert. Dat is natuurlijk wel een ander level. Maar heel eerlijk, we zijn lekker op weg.
4: Nou ja, ik kan alleen maar zeggen, ga zo door. Blijf die liedjes maken. Blijf lekker optreden, knallen en onderweg naar de AFAS. En wat er daarna nog meer aan gaat komen.
3: Ja, nou dankjewel. Dat gaan we zeker doen. En ik hoop dat je erbij bent volgend jaar.
4: Ik ga mijn uiterste best doen.
3: Nou ja, natuurlijk. Als je je best gaat doen, ben je er gewoon bij.
4: Nee, moeten we
3: wel voor zorgen. Natuurlijk.
4: Gaat goed komen. Gaan we helemaal regelen. Zullen wij de nieuwe single even gaan draaien?
3: Ik zou het leuk vinden.
4: Nou, dan wens ik jou een heel mooi weekend, mooie vakantie en heel veel succes met verhuizen.
3: Dankjewel, vriend.
4: Super en dan bedankt. Is dit Donnie met Robert van Hemert en Vissa Man's Friend.

0: Dat was SOS Project met Dante Thomas en Sunshine in My Soul. En de nieuwste van Donnie en Robert van Hemert en Fisherman's Friend. Ja, jij vindt de teksten wel leuk, hè?
1: Ik vind ze grappig, ja. Zeker. Je moet wel goed luisteren, want ja, dan gaat het weer lekker snel.
0: Het gaat over Carrie Slee en het gaat over tilapia filet. Ja. Dat ruimt ook.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik kan dat ook, joh.
1: Misschien moet jij ook gaan schrijven.
0: Robert van Hemert en Rudo.
2: Rapper Rudy. Nee.
0: en jongleur Brigitte.
2: Nou, ik zie je direct.
0: Dat wordt een ding. Hey, tot zover de show van vandaag. Volgende week dan zijn we er weer. Zometeen Johan Hoogendijk. Ik heb een heel leuk plaatje om mee te stoppen.
2: Oeh, vertel.
0: LZW komt er weer aan.
2: Ja.
0: En ze hebben elke jaar een themaliedje.
2: Oeh, ja.
0: En deze ken je wel van Dan Hartman, Relight My Fire. Die hebben ze dus dan van een andere versie gekozen. Van Des, Calvo en Definity en Taylor.
2: Mostly. Zo dan.
0: Ja,
1: het is een hele mond vol.
0: Het is een remake van Relight My Fire. En die ga je in de stad heel veel tegenkomen vanaf 10 augustus. Want dan is de LZW-week er weer. Wij zijn er volgende week weer.
1: Yes, zeker.
0: Goed weekend.
1: Fijn weekend.
0: Veel plezier met Johan.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dus volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemorgen. Het is zaterdag, het is 1 augustus en ik ben tot 11 uur bij je. Ik zorg ervoor dat jij je zaterdag lekker kan beginnen. Met zometeen de agenda tips, die kun je trouwens meelezen op onze website centraalplus.nl. We hebben ook nog een weekendclassic voor je klaarstaan. Verderop in het uur, dan gaan we terug naar het jaar 1982. En we gaan lekker aan het rad draaien. Dat ken je misschien van de vrijdagavond. We hebben dan een groot rad in de studio staan. En daar draaien we dan aan. En dan gaan we eens kijken in de hitlijst. In dit geval van 1 augustus 1990. Wat we voor je mogen draaien zo meteen hier op Centraal Plus. Dus we hebben dan weer een heerlijke zaterdagochtend voor de boeg staan. Maar je begint je zaterdag pas lekker met goede muziek. Zoals deze, George Ezra en

maan, een goldband en stiekem. Het is tijd voor de agenda. Die kun je meelezen op onze website centraalplus.nl. Dan zien we dat zaterdag 15 augustus tussen 11 en half 1... is er een herdenking voor alle slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. De herdenking die markeert het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. En deze herdenking die vindt plaats op de algemene begraafplaats aan de Hoogmanenseweg 60B in Leiden-Dorp. En op zaterdag 29 augustus is er een grote braderie in Zoeterwoude vanwege het 750-jarig bestaan. Er zijn foodtrucks en er is een korenfestival in de Dorpskerk. En s'avonds is er een groot feest in de Klaverhal met optredens van Danny de Munk en Teaspoon. Ook treden er wat Zoeterwoudse bands op, zoals Supersonic en Het Vrije Woord. En er is ook nog een DJ aanwezig die avond. Je moet wel even toegangskaarten reserveren voor het symbolische bedrag van €7,50. En dit bedrag krijg je tijdens de avond terug in de vorm van 2 consumptiemunten. En dan ter ere van het 20-jarig bestaan van de bibliotheek De Bollestreek organiseren zij op 29 juli een Minecraft Challenge. Tijdens deze interactieve workshop brainstormen kinderen van 9 jaar en ouder eerst over de toekomst van de bibliotheek. Hoe zou die er over 20 jaar uit moeten zien? En vervolgens bouwen ze hun eigen versie in Minecraft. Aanmelden is wel verplicht. Dat doe je via de website van de bibliotheek. Nou, meer agenda tips die kun je natuurlijk vinden op de website centraalplus.nl.

0: Katy Perry en Firework. Het is bijna 9:30 hier op Centraal Plus. Ik heb zo meteen voor je klaarstaan de nieuwe single van Roxy Dekker en Superstar. En we gaan terug naar het jaar 1982 voor de albumtrack. Dat zometeen. Nu eerst tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Voor de komende maanden geldt een samenscholingsverbod voor de voetbalkooi in de Slaagwijk in Leiden. Het gaat om de kooi aan de Reigerhorst en het gebied daar direct omheen. Burgemeester Peter Heikoop stelt het samenscholingsverbod in vanwege toenemende overlast door jongeren. Het samenscholingsverbod geldt in het gebied tussen de Arendshorst, de Buizerdhorst en de Reigerhorst. De maatregel gaat komende maandag in en blijft van kracht tot en met 31 maart volgend jaar. Gedurende deze periode geldt dat het voor iedereen verboden is om tussen 10 uur 's avonds en 7 uur de volgende dag met meer dan 2 personen in het gebied aanwezig te zijn. Vanaf dinsdag 1 september gelden nieuwe regels voor mensen die staan ingeschreven bij huren in Holland-Rijnland. De belangrijkste wijziging is dat de inschrijving niet langer achteraf kan worden verlengd als de jaarlijkse verlengingskosten niet op tijd zijn betaald. Wie de verlengingskosten niet op tijd betaalt, raakt de inschrijving direct kwijt. Ook de opgebouwde inschrijfjaren vervallen. Tegen het beëindigen van de inschrijving kan geen bezwaar worden gemaakt. De gemeente Leiden gaat stroom aanvragen voor bouwprojecten tot en met 2036. De gemeente doet een oproep aan ontwikkelaars die nieuwbouwwoningen of onderwijshuisvesting willen bouwen, zich te melden bij de gemeente. Door netcongestie is er op het elektriciteitsnet niet genoeg ruimte voor alle bouwplannen. De gemeente kan nu voor bepaalde soorten woningbouw en onderwijshuisvesting capaciteit en voorrang aanvragen bij de netbeheerder. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is zwak tot matig, kracht 1 tot 3. Eerst uit het zuiden, in de loop van de dag draaiend naar zuidwest en uiteindelijk naar noordwest. In de regio wordt het vandaag 23 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

is tijd geworden voor de Weekend Classic van vandaag. We gaan elke zaterdagochtend terug naar de jaren 80 voor een heerlijke classic uit die tijd. We gaan naar Londen, 1981. Vier mannen die proberen voet aan de grond te krijgen in de muziekwereld. Ze brengen hun eerste single op de markt, White Boy. En niet veel later volgt de tweede single, I'm Afraid of Me. Maar echt succes blijft uit. En de platenmaatschappij heeft er geen vertrouwen meer in en wil de stekker uit de samenwerking trekken. Mede omdat de muziek die de groep maakt niet heel commercieel was. Maar toch blijven ze het proberen en in 1982 brengen ze hun derde single op de markt. En deze is veel commerciëler dan die andere twee tracks. En met succes, want het wordt over de hele wereld een grote hit en de groep was in één klap wereldberoemd. De Weekend Classic voor vandaag, The Culture Club en Do You Really Want to Hurt Me?

One Republic en Secrets hoorde hier op Centraal Plus. Ja, de hits uit de jaren 80 en uit de jaren 90 draaien we natuurlijk op vrijdagavond altijd voor je. En dan hebben we altijd het rad. Het rad mag dan gaan bepalen wat we gaan draaien op de vrijdagavond. En dat gaan we zo meteen ook doen hier op Centraal Plus. Dan gaan we naar de hitlijst van 1 augustus 1990. En dan gaat het rad bepalen wat we gaan draaien. Na Bruno Mars en Risk It All.

Hij stond vorige week nog op nummer 19 in onze hitlijsten. 30. Hij staat met 3 tracks in de hitlijst. Vanmiddag ga je een nieuwe aflevering horen hier op Centraal Plus met Erwin. Tussen 5 en 7 gaat hij weer een compleet nieuwe lijst aan je bekendmaken. En dan gaan we eens kijken of Bruno Mars er nog 3 keer in staat. Misschien is er wel eentje uitgeknikkerd, maar we gaan het horen vanmiddag tussen 5 en 7 hier op Centraal Plus. Nu tijd voor het rad. Het rad, daar gaan we een slinger aan geven. Dan gaan we eens kijken waar die zo meteen op stil komt te staan. En dan gaan we naar de hitlijst van 1 augustus 1990. En dan mag het rad bepalen wat we gaan draaien. Nou, we weten het bijna, dat rad dat staat nu stil. Ja. Op het getal 5, dat wordt de grote hit dus uit de hitlijst van 1 augustus 1990. Wat vonden we toen op nummer 5?

5 moesten draaien uit de hitlijst van 1 augustus 1990. En daar stond Roxette en It Must Have Been Love. Die hoorde hier op Centraal Plus. Hey, zo meteen tijd voor de 2e uur. We gaan de bioscoopagenda dan met je doornemen. En een overzichtje doen van de 30, de lijst van 25 juli 2026. En we gaan nog een kooptip met je doornemen. Maar nu eerst...

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via

Pink and Beautiful Trauma hoorde je hier op Centraal Plus. Het is nu een paar minuten over 10. En we zijn lekker aan het tweede uur bezig. Ja, wat ga je in dit uur allemaal krijgen? Nou, we gaan zo meteen de bioscoopagenda met je doornemen. Eens kijken wat er allemaal in de bioscopen draait het weekend. En we gaan ook nog eventjes een overzichtje doen van de 30. De lijst van 25 juli 2026. De lijst van vorige week. Vanmiddag hoor je weer een compleet nieuwe lijst hier op Centraal Plus met Erwin. Tussen 5 en 7 gaat hij een compleet nieuwe lijst met je doornemen. En we hebben aan het einde van het programma natuurlijk altijd de kooktip voor je. Hè? Dat is tegen 11 uur zal dat zijn zo'n beetje. Even een paar minuten voor 11 en dan krijg je de kooktip van me. Altijd de makkelijke maaltijd die je in het weekend zo op tafel hebt staan. Zeg maar. Dus dat is wel eventjes makkelijk. Hoef je in het weekend niet al te moeilijk te doen. Dat is een lekkere makkelijke maaltijd. Dat ga je zo meteen van me krijgen. Hier op Centraal Plus. Maar ja, die zaterdagochtend jongens, dat is een heerlijke ochtend om lekker op te starten. Om een beetje zeg maar een ontbijtje voor jezelf te maken. En naar Dubai.

0: Gaan we eens kijken wat er zowel in de bioscopen draait. Ik heb even de top 5 erbij gepakt. Op nummer 5 deze week, The Invite. Het huwelijk van Angela en Joe. Zit al een tijdje in een sleur en staat in het teken van neurotisch gekibbel. Hun excentrieke bovenburen die blijken vooral 's nachts bijzonder actief, tot grote ergernis van Joe. En dan op nummer 4, Toy Story 5. Het speelgoed is terug in Disney en Pixar's Toy Story 5. En dit keer is het speelgoed versus technologie. Woody, Buzz Lightyear en Jazzy. En ook de rest van de groep die zien hun rol als speelgoed verdwijnen, op losse schroeven staan. Ja, en ze staan dan in oog met Lilypad. En deze week op nummer 3, Vaiana. Vaiana die beantwoordt de roep van de oceaan. En vaart voor het eerst voorbij het rif van haar eiland. En samen met de beruchte halfgod Maui begint ze een onvergetelijke reis om haar volk te redden. En dan op nummer 2 deze week, Minions and Monsters. In het Hollywood van 1920 volgen we de Minions, terwijl ze op zoek gaan naar angstaanjagende wezens voor hun monsterfilm. Leuke film voor de kids. En op nummer 1, we hebben er heel veel over gehoord al de afgelopen weken, The Odyssey. Na de val van Troje begint Odysseus een lange en gevaarlijke reis terug naar huis. En tijdens deze tocht wordt hij samen met zijn bemanning geconfronteerd met diverse vreemde wezens. Hele mooie film om daar naartoe te gaan. Draait ook in de bioscoop dit weekend hier in de regio. Ja, vanmiddag is het weer tijd voor de 30 hier op Centraal Plus tussen 5 en 7. Dan gaat Erwin weer een nieuwe plustrack aan je bekendmaken. Maar tot die tijd doen we het even met de plustrack van de afgelopen week. En die is lekker, van Martin Garrix en U2, Fireflies.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Maroon 5 en What Lovers Do. Ik heb zometeen voor je klaarstaan Harry Styles en American Girls. En we gaan nog eventjes een overzichtje doen van de 30. Van de lijst van vorige week, de lijst van 25 juli 2026. Gaan we eens even kijken wat er zoal gebeurt in die lijst. Maar is tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Voor de komende maanden geldt een samenscholingsverbod voor de voetbalkooi in de Slaagwijk in Leiden. Het gaat om de kooi aan de Reigerhorst en het gebied daar direct omheen. Burgemeester Peter Heikoop stelt het samenscholingsverbod in vanwege toenemende overlast door jongeren. Het samenscholingsverbod geldt in het gebied tussen de Arendshorst, de Buizerdhorst en de Reigerhorst. De maatregel gaat komende maandag in en blijft van kracht tot en met 31 maart volgend jaar. Gedurende deze periode geldt dat het voor iedereen verboden is om tussen 10 uur 's avonds en 7 uur de volgende dag met meer dan 2 personen in het gebied aanwezig te zijn. Vanaf dinsdag 1 september gelden nieuwe regels voor mensen die staan ingeschreven bij huren in Holland-Rijnland. De belangrijkste wijziging is dat de inschrijving niet langer achteraf kan worden verlengd als de jaarlijkse verlengingskosten niet op tijd zijn betaald. Wie de verlengingskosten niet op tijd betaalt, raakt de inschrijving direct kwijt. Ook de opgebouwde inschrijfjaren vervallen. Tegen het beëindigen van de inschrijving kan geen bezwaar worden gemaakt. De gemeente Leiden gaat stroom aanvragen voor bouwprojecten tot en met 2036. De gemeente doet een oproep aan ontwikkelaars die nieuwbouwwoningen of onderwijshuisvesting willen bouwen, zich te melden bij de gemeente. Door netcongestie is er op het elektriciteitsnet niet genoeg ruimte voor alle bouwplannen. De gemeente kan nu voor bepaalde soorten woningbouw en onderwijshuisvesting capaciteit en voorrang aanvragen bij de netbeheerder. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is zwak tot matig, kracht 1 tot 3. Eerst uit het zuiden, in de loop van de dag draaiend naar zuidwest en uiteindelijk naar noordwest. In de regio wordt het vandaag 23 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: het overzicht even doen van de lijst van vorige week. De lijst van 25 juli 2026. Daarin hadden we twee nieuwe binnenkomers. Op nummer 28 de eerste, Emma Heesters en Hartebreker. En nummer 24 de tweede en hoogste nieuwe binnenkomer voor Teddy Swims en Break Up in Reverse. Verder hadden we 8 tracks die waren gezakt, 15 hits die waren gestegen en 5 die bleven er op dezelfde plek staan als die week daarvoor. En dit was de top 3 van de vorige week. Die week daarvoor nog op nummer 4. En deze week op
1: nummer 3.
0: Bebe Rexha en Fateless, new release.

En dat was de top 3 van de vorige week. Op nummer 3 vonden we Bebe Rexha en Faithless met New Religion. Op nummer 2 de Bausa en Magnetic. En de nummer 1 nog steeds Shakira en Burna Boy met Die Die. Ja, vanmiddag een nieuwe aflevering hier op Centraal Plus tussen 5 en 7. Erwin gaat dan weer een compleet nieuwe lijst met je doornemen. En dan gaan we eens kijken of Shakira nog steeds op 1 staat samen met Burna Boy. We gaan het horen vanmiddag tegen de klok van 7 hier op Centraal Plus. En zo meteen nog een kooktip voor je. Maar eerst is hier nog David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Gone, gone, gone.

met de route hebt. Nou, die gaan we nu een beetje doornemen. Wat eten we dit weekend? Heerlijk tijdens de warme dagen. Een lekkere pasta pesto salade. In combinatie met tomaat, mozzarella en kip is het echt een lekker gerecht. Smaakvol en het vult nog lekker ook. Wat heb je daarvoor nodig? Je hebt daarvoor nodig 250 gram pasta. 6 eetlepels pesto. 400 gram tomaatjes. 100 gram rucola. 4 eetlepels pijnboompitten. Dan heb je 2 van die zakjes mozzarella balletjes nodig. En 2 gerookte kipfiletjes aan 160 gram. En dan heb je gewoon echt een superlekkere salade op tafel staan. Lekker zo voor de warme dagen. Wil je nou het volledige recept ontvangen? Dat kan. Stuur even een mailtje naar johan@centraalplus.nl. johan@centraalplus.nl. Dan zal ik eventjes het volledige recept naar je doorsturen. Voor mij zit het erop op deze zaterdagochtend. Volgende week ben ik er uiteraard weer. Tussen 9 en 11 uur op Centraal Plus. We gaan eruit met SOS Project en Dante Thomas en Sunshine.

0: 150 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging voor het verkeer op de N11 vanuit Leiden naar Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie?
2: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag stond een auto in brand bij Reewijk. Vanaf Woerden nu 7 kilometer file en 20 minuten vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken, met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag, met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Marnik Sampers met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie?
2: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Tapas gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie?
2: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linde werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De 30. Meer
5: voor jou. Zaterdagmiddag, om te beginnen, een van de 3 Bruno Mars noteringen. Centraal
2: Plus. Dit is Erwin.

0: Hij is met 29 weken de langst genoteerde plaat in deze lijst. En het is een van zijn drie platen die we tegenkomen in deze lijst. Bruno Mars en I Just Might. 29 weken genoteerd. En deze week zakt hij van 29 naar 30. Zo dan. Het is zaterdag. Het is alweer 1 augustus, beste mensen. En welkom bij een nieuwe aflevering van De 30. Ja. Ah, toch wederom een stralende zaterdag die we ook vandaag weer lekker muzikaal gaan afsluiten. Aftellend wederom richting de nummer 1 van deze week. En vanmorgen hoorde je al even bij Johan de top 3 van afgelopen week. Nou, die werd afgesloten met voor de 5e week op nummer 1 Shakira en Die Die. Nou, of ze dat kan prolongeren, dat horen we zo tegen 7 uur. En ook verder maak ik vandaag natuurlijk de nieuwe plustrack bekend. Wat heb ik verder nog in de lijst? Eens even kijken. Ik heb 15 stijgers, ik heb 7 zakkers. 15 die niet van hun plekje komen. En natuurlijk verwelkomen we 3 nieuwe platen. En de eerste daarvan die vinden we nu, meteen op 29. De Haagse Flair met Door het Oog van de Nacht.
1: De 30. Met Erwin Prins. Nieuw. In de 30.

afkomstig uit de rockstad Den Haag. We hebben de band Flair en bestaat uit Holti, Max Lorenzo en producer Yves Springer. En de producer is in dit geval ook echt een onderdeel van de band. Ja, met de twee mannen alleen lukte het niet, maar toen Yves Springer zich eenmaal ermee ging bemoeien, werd het ineens een enorme hype. Ze hebben heel goed geluisterd naar hun stadsgenoten Goband, want ja, de stijl is natuurlijk wel heel erg vergelijkbaar. En de populariteit groeide door het gebruik van hun track Zomer. En die werd gebruikt bij een populaire online shop. Als je maar even terug gaan googlen, dan kom je het ongetwijfeld achter. En als je dat hoort, dan denk je, oh ja, dat is ook zo. Ja. En dat is ook gewoon de Benelux gerelateerd. Het was niet alleen in Nederland, nee, het was ook voor België en ook voor Luxemburg. De eerste binnenkomer in de lijst op nummer 29 is voor Flair en Door het oog van de nacht. We gaan snel terug naar de lijst van deze week. Blijf plakken deze week op 28 is de nieuwe van Emma Heesters.

0: Ik die van jou.
1: En ze is weer helemaal op de markt. Ze is vrijgezel en daar is ze bijzonder blij mee, begrijp ik. Ze heeft op dit moment niet behoefte aan een mannelijke vriend. Of nou, in ieder geval iets waar ze het bed mee deelt. Dus ze blijft gewoon lekker even single en daar voelt ze zich uitstekend bij. En mij is het dus deze week blijven plakken op nummer 28 in de 30. Daar luistert hij naar tot 7 uur. Vraag in de lijst 3 binnenkomen, dat ik je verteld. Dat betekent dat we ook 3 platen niet meer terug horen. Welke horen we niet meer terug? Onder

meer terug. Nou goed, er moet er eentje zijn, want ik had er 3 geteld. Er is nog eentje die we niet gehoord hebben, dat is deze. A material lover. Ach, wat een lekkere plaat is die. Zo jammer dat die weg is. Maar ik hou ook enorm van haar stem en dat geldt ook wel. Ja, zeker. Maar goed, ook die horen we dus niet meer terug. Deze van Shanna Spyro en Material Lover verdween na 12 weken uit de 30. Wat we wel hebben is nieuwe muziek. En dat is de nieuwe van Martin Garrix en U2. En dat was vorige week de Plus Track. Nieuw.

Zijn tweede notering in deze lijst. I Just Might hoort wel op 30 en dit was nummer 26. Stond vorige week nog 19 en daarmee is hij een van de hardste zakkers uit deze lijst. Ging 7 plek achteruit met zijn Risk It All. Zometeen krijg je mij de nieuwsfeiten van vandaag. En ik heb nog 1 binnenkomen, die komt ook zometeen binnen. Ik hoop nummertje 24 om precies te zijn. Daar zit nog 1 plaatje tussen en dat is deze. Vorige week 26, nu 1 plekje door naar 25. Een plekje winst dus voor Bente en zij doet het met 3-2.

Wat ademt deze plaat een enorme energie uit? Valt je dat ook op als je het opzet? Dan heb je direct gewoon energie voor de rest van de dag. Dus eigenlijk moet je gewoon 's ochtends beginnen, een minuutje of acht, deze plaat opzetten. Weet ik zeker, ga je de rest van de dag keihard. Bente ging één plekje voorwaarts. Dus stijgt naar 25 met 3, 2, 1. En daarmee staat ze 6 weken genoteerd. We zijn toen aan de hoogste binnenkomen in de lijst. En als ik je nou dit laat horen, dan weet je vast over welke vrouw Bente ik het heb. Dat zou deze moeten zijn. Even kijken. Ja. Hands up.

Zeker weten. Cat's Eye. En de groep werd gevormd uit een reality-serie. Die heette The Debut en The Dream Academy uit 2023. Nou, de serie werd dan later weer op Netflix opgenomen als Popstar Academy. En dan dubbele punt Cat's Eye. Nou, voor de groep wordt het eigenlijk tijd voor een tweede grote hit. Laat het hopen voor ze. Hij staat voor je klaar. Het is de hoogste binnenkomen deze week in de lijst op nummer 24. En de plaat heet Animal.

0: hoogste binnenkomer is deze van Cat's Eye en Animal.
1: De 30. Nieuwsfeiten van...
0: Op de kalendervraag 1 augustus. Jongens, wat vliegt de tijd. Het is dag 213 en nog 152 dagen te gaan... tot we de oliebollen weer met z'n allen staan weg te douwen. Een vraag in 1907 richtte Robert Baden-Powell de padvinderij op. Ja. Heel veel scoutinggroepen tegenwoordig nog steeds in zwang in Nederland... maar over de hele wereld. Ik moet zeggen, heeft u goed gedaan, deze Robert Baden-Powell. Staat dus vandaag in 1907 op de kaart met zijn oprichting van de padvinderij. En vandaag in 1944, ja, dat schrijnende verhaal, schrijft Anne Frank namelijk voor het laatst in haar dagboek. Op 4 augustus zou de SD namelijk de schuilplaats ontdekken en de familie Frank vanuit het achterhuis oppakken. Naar verhaal. En de vraag in 1987 start in Nederland MTV met uitzenden. Jazeker. Goh, jongens, wat zaten we toen de tijd allemaal met onze haartjes voor de televisie te kijken naar MTV. Weet je nog wat de eerste clip was die uitgezonden werd? Ja, ik kan geen clips uitzenden, maar wel muziek. En weet je wat de eerste clip was? Dat was deze. Ach, volgens mij heb ik dat gemist. Maar daarna heel vaak wel de clip gezien. Wat een fantastische plaat is dit. En wat is dan jammer dat je een top 30 presenteert dat je dit dan niet kan draaien. Heel klein stukje dan van Dire Straits.

Eerste clip dus in 1987 voor MTV Nederland. Met deze plaat Money for Nothing. En gaan we terug naar de lijst. 25 vorige week, deze week 23. Die nieuwe van de Bouwzaai.

Alex Warren, 7 weken genoteerd en deze week gaat hij ook 7 plekken achteruit. Hij stond vorige week 15 en deze week zakt hij naar plekje nummer 22 met zijn Passenger. De man die we nu gaan draaien, ja, die komt naar Nederland, jongens. Ik heb kaarten. Ik heb er nu al zin in. En wat een fantastisch werk heeft u eraf geleverd met deze nieuwe plaat van hem. 24 vorige week, 21 deze week. Dat betekent 3 plekken winst voor Teddy Swims en Break Up in Reverse.

0: Nummer 21 is voor Teddy Swims. Break up in reverse.
1: De 30. Overzicht.
0: Zo, lekker heet dit trouwens. Die was ineens weg. Bruno Mars zakt één plekje op nummer 30 van 29 met I Just Might. En staat ermee 29 weken in de lijst. En is het ook de langst genoteerde plaat. Wat er niet zo lang is, dat is de eerste binnenkomer in de lijst. Op 29 dus is voor Flair en Door het Oog van de Nacht. Emma Hesters blijft net zo 28 als vorige week met haar hartebreker. En Martin Garrix en U2 zijn de tweede binnenkomer in de lijst op 27 met Fireflies. Tweede notering van Bruno Mars op 26 zakt 7 plekken met zijn Risky Doll. En 3-2-1 van Bente gaat 1 plekje omhoog, stijgend van 36 door naar 25. Hoogst binnenkomen in de lijst is voor 24 Cat's Eye en Animal. En de Bauza gaat 2 plekken voorwaarts, door van 25 naar 23 met Lose Myself. En Alex Warren zakt 7 plekken, hij stond vorige week nog 15, nu zakt hij naar 22 met Passenger. En juist voor je gedraaid, nummer 24 van vorige week is deze week 21, Teddy Swims. En zijn nieuwe single heet Break Up in Reverse. Dat betekent, beste mensen, dat we toe zijn aan de top 20. Ja, de zomer is aangebroken. Nou, al een tijdje hoor. Dit is wel een lekkere zomerplaat. Topic en Becky G. Sorry, papi.
1: Nummer 20.

een tijdje niet zo goed met deze plaat. Hij was al duidelijk op de terugweg richting de nummer 30. En de plaat heeft zich gewoon weer volledig helemaal herpakt. Want deze week gaat hij weer twee plekken vooruit van 21 door naar 19 met zijn Drive Safe. We hadden het over Miles Smith en Niall Horan. De 30. Ja hoor. Komen we even door met die rondzingende microfoons. Lekker. Eens even kijken. Allereerst de concerten die vandaag allemaal buiten zijn. En wat zijn de mensen blij, want het is allemaal lekker droog weer. Allereerst Suzanne Freekje staan vanavond in Caprera Bloemendaal. En Iels de Lange staat in het Amsterdamse Bos in Amstelveen. En Carsou staat ook buiten. Ze staat in het Openluchttheater in Valkenburg. Ook hier vlakbij overigens. Niet Valkenburg in Maastricht of in Limburg. Nee, gewoon Valkenburg hier in Zuid-Holland. Zondag 2 augustus vinden we Blackbird in het Molenwaterpark in Middelburg. Dat is ook buiten. En maandag de 3e dan vinden we Gary Newman. Niet Newman, maar Newman. In het Paradiso in Amsterdam. Woensdag 5 augustus de Zweedse metalband Opeth. Die staan dan in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En donderdag de 6e. Ja, ook terug van weg geweest. Jet Rebel. Hij staat dan op het kampeerterrein Stortemelk op Vlieland. En als laatste nog even. Vrijdag 7 augustus vinden we onze eigen vriend Jan Smit in Marinepark in Volendam. Ja, die speelt een thuiswedstrijd. Dat waren ze voor deze week. Vorige week 20, deze week 18. Nieuws van Lost Frequencies.

11 weken stond hij totaal op pole position van deze hitlijst. En totaal staat hij 21 weken in de lijst. Dus meer dan, nou ja, bijna de helft moet ik zeggen. Niet meer dan de helft, maar bijna de helft van het aantal weken dat hij genoteerd staat, stond hij op pole position, deze Alex Warren. En deze week zakt hij 3 plekken naar 16 met zijn Fever Dream. De plaat die ik nu ga draaien is de laatste voor het nieuws. Ja, en als je nou echt van jaren 90 house muziek houdt, dan is dit wel een plaatje waarvan je de radio een klein standje harder mag zetten. Ik vind hem zelf ook lekker. 1 plekje winst deze week op Pro

0: Een jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wel bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De 30.
4: Ik zeg welkom in de tweede uur van de 30. En ook een hele goede avond.
2: Centraal Plus. Dit is Erwin.

ik zei het vorige week al. Dat alles wat deze man maakt, ik fantastisch vind. Zonder hoorde je met Homewrecker. Hij staat ermee 24 weken in de lijst. En daarmee openen we het tweede uur en ook het bal richting de nummer 1 van deze week in de 30. 1 augustus vandaag. Dus even kijken naar de top 3 van vorige week. Op 3 vonden we Bebe Rexha en Faithless en New Religion. Op 2 vorige week de Bauza en Magnetic. En vorige week, voor de 5e week, op nummer 1 Shakira samen met Burna Boy en Die Die. In het welbekende twee uur altijd de bekendmaking van de plustrack. Welke plaat gaan we komende week wat vaker draaien voor je? En voorspellen wij een grote toekomst ook in deze lijst, maar die ga je dan ook wat vaker horen. Dat hoor je zo rond 6:45. En natuurlijk ook de verjaardagen van deze 1 augustus. Wie zijn er vandaag jarig? Of hadden er jarig kunnen zijn? Waren ze het niet dat ze ons waren ontvallen? Nou, die had ik vandaag wel, maar die heb ik even uit de lijst gelaten. Het leek me niet zo gezellig. Ik heb gewoon alle verjaardagen van vanavond even, of van vandaag, getotaliseerd. En die hoor je straks zo rond 6:30. Dus even kijken, de nummer 17 van vorige week vinden we deze week op 13. Die is van Chris Rosenthal, Luisa Sonza en Willy William.

af 4. Cameron Whitcomb. Net zo 12 als vorige week. Beste man liet weten dat hij sinds zijn 12e al te kamp heeft met ernstige verslavingen. En hij is er nogal gevoelig voor. Dan vraag ik me altijd af als je 12 bent. Wat ga je doen? Ga je dan even naar het toilet en even een snuif nemen of zo? Of denk je nou... Oh, er staat nog een pakje sigaretten van papa. Dat ligt daar nog. Misschien dat ik daar een ventje uit kan pakken. Maar dat lijkt me niet echt een vorm van ernstige verslaving. Dus het moet toch allemaal iets ernstiger geweest zijn. Vanaf zijn 12e dus kampt hij met behoorlijke verslaving. En als dan dit nummer hoort, denk ik nou... Lijkt helemaal niet op iemand die echt ernstig verslaafd is. Hij is volgens mij in een hele enorme gezellige bui. Deze Cameron Whitcomb staat dus net zo 12 als vorige week. Zo, kom jij even lekker binnen, vriend. Vorige week 14, deze week 11. Is de nieuwe van Sommer en die heet My Body Isn't Ready.

0: Nummer 11 deze week is voor Somber en My Body Isn't Ready. Zei ik nou nummer 11?
1: De 30. Overzicht.
0: Ja, dat zei ik. En dat betekent dat we de 10 gehad hebben. Dat we weer even een overzicht met je door gaan nemen. De nummers 20 tot en met 11. Op 20 is stijgen. Topic en Becky G. 3 plekken omhoog met Sorry Papi. En Miles Smith en Nijlhoorn. Zij stijgen weer. Vorige week nog 21. Nu weer door naar 19 met Drive Safe. Lost Frequencies en zijn nieuwe plaat. Olivier Dahl gaat 2 plekken omhoog. Hij stijgt naar 18. En Olivia Rodrigo, ook goed lekker onderweg. Plekje winst voor haar, ze gaat naar 17 met Stupid Song. En Alex Warren staat 21 weken genoteerd met zijn Fever Dream en zakt deze week 3 plekken naar 16. En vorige week 16, plekje winst nu naar 15. Proza en Clony en Free Your Mind. Die andere Somber, die Homewrecker, die vonden deze week op 14 en zakt 4 plekken van 10. En vorige week 17, nu 13. 4 plekken winst dus voor de nieuwe Chris Cross Amsterdam, Louis Sonza en Willy William en My Oh My. Blijf plakken deze week op 12. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Zij is voor je gedraaid. De nummer 14 van afgelopen week is deze week 11. Je heet Somber en My Body Isn't Ready. Dan zijn er nog 10 platen te gaan. En daar beginnen we mee zo meteen. Op nummer 10 met Just Ed, Jack Style en John. Dit is Turn the Lights Off.

Nou, ik ga mijn best doen. Ik heb er eentje voor je klaarstaan die misschien iets zachter is. En die misschien wel net zo lekker klinkt. Deze blijft deze week wel plakken, want vorige week 9, deze week net zo 9. Drie voor Roxy Dekker. 4 weken in de lijst met Superstar.

Guy James Robin, oftewel Jonas Blue. Hij deed het met live en hij ging deze week 3 plekken achteruit. Hij stond vorige week nog 8 en nu gezakt naar... Nee, hij stond vorige week 5. En hij zakte deze week naar 8. Jonas Blue dus met zijn Edge of Desire. En daarvoor blijft plakken deze week op 9 is die van Roxy Dekker en Superstar. Zometeen de verjaardagen van deze 1 augustus. Maar deze man heeft zoveel hits, ik moest er nog eentje van hem draaien. Deze gaat lekker nog 1 plekje omhoog naar 7. De nieuwe van Bruno Mars.

0: Wat een fantastische plaat blijft dit. De nieuwe van Bruno Mars. Ik zei het inderdaad nieuw, omdat het zijn laatste plaat is die de lijst binnengekomen is. Het is natuurlijk helemaal nieuw meer, want hij staat er intussen alweer een week of 6 in. Maar hij gaat weer een plekje naar voren, door van 8 naar 7 met zijn On My Soul.
1: De 30 verjaardagskalender.
0: Nou, zat ik daar even op te wachten? Jazeker. Het is inderdaad precies 6:30, hoogste tijd om even de verjaardagen van vandaag met je door te nemen. Het is 1 augustus. Eens even kijken, wie zijn er wel jarig? Nou, er zijn best wel mensen jarig die je ook kent. En dat is best leuk. Vorige week had ik allemaal mensen die je niet kende. Dus ja, daar heb ik niet zoveel aan. Eens even kijken. De man die vandaag zijn 73ste verjaardag viert, die ken je van dit.
2: Because of me. It's because of me. Oh, she was right next door. And I'm such a strong persuader.
0: Robert Cray viert zijn 73ste verjaardag. Je kent hem van dit nummer en onder andere ook Don't Be Afraid of the Dark uit 1988. En het nummer dat ik net voor je draaide komt uit 1987. Right Next Door heet dat. Ook jij vandaag Chuck D. Nou, zo'n bekende rapper dat we daar helemaal niks van in het systeem hebben staan. Maar hij is een van de oprichters van Public Enemy. En die ken je nog van de grootste hit Fight the Power uit 1989. En Welcome to the Terror Dome uit 1990. Maar ja, dat komt in onze systemen hier niet voor, omdat we dat gewoon nooit draaien. Nou, daarom dus. Ook jaren vandaag, 65e verjaardag, Danny Blind. Hij is natuurlijk bekend van Ajax, het Nederlands elftal. En natuurlijk ook de vader van Danny Blind. Die ook nog onlangs in het Nederlands elftal speelde. Afgelopen seizoen trouwens, afgelopen jaar net niet met de WK. Nee, toen niet meer. Even kijken, een man die bekend staat onder een andere naam is dat hij eigenlijk geboren is. Hij heet namelijk Sammy Renders. Maar hij noemt zich eigenlijk gewoon Sam Veld. En die ken je natuurlijk van

0: Ja, dat productje komt uit 2016. En nog een hele grote hit van hem, dat brak hij mee door in de tijd. Dat was Show Me Love uit 2015. En ook jarig vandaag, even kijken. Victor Verhulst, die viert zijn 32e verjaardag.
1: Hallo, wij zijn K3. Ja, nee, leuk dat je luistert naar
2: Centraal Plus.
0: Ja joh, dus... Die dus. Het is niet. Het is Victor Verhulst, dat is de zoon van Gert Verhulst. En de broer van Marie Verhulst, die tegenwoordig met Samson de doet. En je kent ze natuurlijk ook uit de Verhulstjes. Ja, dat is dan weer te zien op Videoland. Allemaal jarig vandaag. En Victor Verhulst viert overigens zijn 32e verjaardag. Zijn we eruit?
3: Hey.
0: Ik had zoveel verjaardagen dat zelfs de film te kort was. Ik ga eens even vragen om een langere film. Die moet minimaal een minuut of vier duren, denk ik. Hij terug naar de lijst. 7 vorige week, deze week 6. Another en 54 Ultra.

0: is trouwens best grappig en ik ga het gewoon bekennen ook nu. Als DJ heb je best al soms een oordeel over platen. En weet je, als je dan de hitlijst presenteert, dan weet je heel vaak al van, nou, dit kon wel eens een hele dikke hit geworden. Bij deze plaat had ik het echt volkomen mis. Ik hoorde hem, dacht ik, nou, dit gaat nooit een grote hit worden, echt niet. En nu staat hij gewoon voor de 12 weken in de lijst en blijft hij plakken op 4. Usual en Salto en Jamaican, bam, bam. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik had het niet aanzien komen bij deze platen. Er zijn platen waarvan ik zeg, het komt uit, ik luister het. Denk, ja, dat wordt echt een dikke hit. Het komt zo misschien nieuw nummer 1 worden of komt in ieder geval in de top 10. Bij deze plaat heb ik dat niet aanzien komen. Oké, bekentenis mijnerzijds. Moet ook een keer gebeuren. Beste mensen, het is op de klok 12 minuten over 6:30. Hoogste tijd om aan je gaan voor te gaan stellen wat de plustrack wordt voor de komende week. Nou, country is als muziekstroming soms een tijdje weg. En steeds komt er dan toch weer een moment dat country ineens weer de kop opsteekt. Getuigen zijn daar bijvoorbeeld Texas Hold'em van Beyoncé, I Had Some Help van Post Malone. En die Morgan Wallen natuurlijk. En ook deze plaat was een hele grote country hit. Even een klein stukje. Geef toe, de country druipt eraf. Hele grote hits van vorig jaar, deze Dasha. Nou, zie je. Trouwens, alweer een jaar geleden. 2024 zie ik net hier in mijn lijstje. Nou, 2024 was dit dus een hele grote hit. We had a plan. Move out of the... En we hebben het dus over country, hè. Nou, dus, ja, dat ik zeg, het steekt steeds iedere keer de kop op. De dame die we dus nu gaan draaien, die komt uit Hope Hill, Alabama. Ze is 27 en ook zij heeft de country omarmd. In de Verenigde Staten leverde de single haar al een platinestatus op. En deze week, ook in Europa, gaan we kijken of we het op de knieën kunnen krijgen.
1: Dit is deze week de Plus Track.
0: Elle Langley, Choosing Texas.

Van de Leidse grachten tot de Wassenaarse duinen. Meer voor jou. Dit is Centraal Plus.

0: De nummer 3 van vorige week is net zo 3 als deze week. Bebe Rexha samen met Faithless en New Religion. 14 weken in de lijst en blijft plakken deze week op 3. Vorige week vonden we voor de 5e keer op nummer 1 Shakira en Burna Boy en Die Die. Nog 2 nummers te gaan. De nummers 2 en nummer 1. Wat staat er deze week dan op?
1: Nummer 2!
0: Ah, het is gelukt! Vorige week 1 uur gezakt. Shakira en Burna Boy, hier is Die Die op 2.

0: Overzicht.
1: Nou, de top 10 maar even weer doornemen dan. De nummer 10 draait dus juist voor je, dus wat hebben we daarvoor gedraaid? Op nummer 10, Just Stay, Jack Style and John en Turn the Lights Off. 21 weken genoteerd en nu één plekje voorwaarts. Na 10 dus. Net zo 9 als vorige week is die van Roxy Dekker en Superstar. En Jonas Blue in My Life gaan 3 plekken omlaag. Ze zakken naar 8 met Edge of Desire. De derde van Bruno Mars, die weer terugkwam in lijst op 7 deze week. Komt van 8 een plekje winst dus voor On My Soul. En Another en 54 Ultra ging een plekje voorwaarts van 7 naar 6 met Talk To You. Teddy Swims en Mr. Know-It-All, 15 weken genoteerd. Deze week één plekje voorwaarts van 6 naar 5. En net zo 4 als vorige week, Usual en Salto en Jamaican Bam Bam. Dan op 3, net zo 3 als vorige week, Bibi Rexha en Faithless en New Religion. En vorige week op 1, Pole Position. En deze week op 2 dus, Shakira en Burna Boy en Die Die. En staan mee 10 weken in de lijst. Dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. En volgens mij stond het daar al eerder. 18 weken genoteerd, deze week toch op 1. De Bauza.
0: Dit is deze week de nummer 1.

Dat was het nummer 1 uit de lijst van week nummer 31. Jaargang nummer 3. De Bauza en Magnetic. Samenstelling was wederom in handen van Elmar Bust. Doet hij elke week. Presentatie Erwin Prins. Zometeen vanaf 7 uur hoor je de non-stop mixtape met Erik van Oosten. Eens kijken wat hij vandaag allemaal voor mooie dingen in elkaar geflanst heeft. Ik zit weer volgende week tussen 5 en 7 en ik hoop dat je dan wederom luistert. Ik heb nog een heel klein beetje tijd over en altijd even tijd om een tipje te draaien heb ik dan toch wel weer. De nieuwe van Just Day samen met Sam Harper heet Just a Little. Ik spreek je volgende week. Tada!

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotie, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Wanneer Sampers met het NOS Journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Een vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: makes me. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Onder de brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint. Begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu